0: Maar je weet gewoon dat. Avicoda.
1: Huh? Ivcoda. Oké.
0: Ginanda?
2: Leed.
0: Chebert.
2: Enduko?
0: Answer je alle palgala.
2: Palekavali.
0: Muskan Chebert. Chee wat dan?
2: Chee.
0: Mix hem? Pak ze.
2: Oké? Rendu packet je onder proef. Oké, packet nu disco nou packet naar je wat schaap, babu.
0: Hey, Rama. Heb je idee dat niet leden? What an intelligent boy.
2: So sweet.
0: Als je een idee hebt, laat het dan even. Hey, Abhi, kan ook daar even naar binnen gaan.
2: Daar is drinken dan niet, was het.
3: Yee, wanneer ondertussen nieuwe sommetje nog maar ook eens erin hebben gezien, chala happy gaan pissen die. Mij kun je very short kabatie, maar ook eens erin winnen pissen nu. I want to replay the same scene once again for you all. Enjoy the scene.